de tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

de tijd. Het is nu 3:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: De tijd. Het is nu 4:00 s'nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 5:30 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 6:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Goedemorgen, geef je callsign alsjeblieft.
1: Goedemorgen, van Papa Delta 8 Hotel Uniform Bravo, PD8 HUB.

Goedemorgen, Papa Delta 8, Hotel Uniform Bravo, PD8 HUB vanuit Limburg. Goedemorgen, van Papa Delta 8, Hotel Uniform Bravo vanuit Limburg.

De tijd. Het is nu 6:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

Delta 8, Hotel Uniform Bravo. BD8 HUB.

0: Goedemorgen, heeft je callsign alsjeblieft.
1: Papa Delta 8, Rota Uniform Bravo vanuit Limburg.

De tijd. Het is nu 7:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 7:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 8:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 9:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: bij Renault MEI P1 HRZ.
1: HRZ 0 MEI.
0: Dit is Pap Echo in Hotel Romeo Zulu Mobiel. Sta even langs de A27, Norbert. Hele goede. Morgen is het nog, oké. 0 MEI, 1 HRZ mobiel.
1: Oké, 1 HRZ 0 MEI. Even de hond uitlaten, zeker.
0: Onder andere, ja, en even een krentenbolletje eten. Je moet altijd even wat doen, hè.
1: Waar is dat dan, de A27?
0: De hoogte van Varkum, Norbert. Dus dan komen we zo naar boven toe, hè.
1: Ja, oké, okay, nou, we gaan lekker je bammetje eten en dan... Dan zien we het wel. Ik heb net even de boodschappen gedaan, dus het komt allemaal mooi uit. Hé, hey, tot straks. En anders hoor ik je dan nog wel even.
0: Dat is goed. Maar ik blijf gewoon, hij blijft aanstaan, dus hoort vanzelf. Oké, okay. In ieder geval tot straks, zei hij.
1: Zo goed aan Wil.
0: 0 MEI, 1 HZ dan af en uit.

De tijd. Het is nu 10:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 10:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 11:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 1:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

CQ, Papa India 4, Zulu Victor Lima. Papa India 4, Zulu Victor Lima, vanuit Axel. Scouting Axel, Papa India 4, Zulu Victor Lima, geeft CQ 2. En is benieuwd naar het rapportje. PI4, ZVL, die luistert.

De tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 2:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

En zo kom ik aan in Amstel, Oudekerk.

0: Goedemiddag.
1: CQ2 met de band. Het is Papa India 4, Zulu Victor Lima. Papa India 4, Zulu Victor Lima. CQ2. Papa India 4, Zulu Victor Lima. Vanuit Axel Zeefaan en GCQ. Luistert.

0: De tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS toon is 7:17.
1: Dit is Papa Alpha 0, Alpha November Hotel Portable. Voor het station wat er net in de lucht was.

Papa India sigue Zulu Victor Lima. Papa India sigue Zulu Victor Lima. Zeker, zeker. Papa India sigue Zulu Victor Lima. Vanuit Axel Zeevaanderen. Geert zeker en luistert.

Goedemiddag, Papa Delta 4 Echo Whisky. Sorry, ben een beetje schor. Kom met een...

0: Hertz.
1: Nou, dat gaat niet best. Als je CQ roept, moet je ook luisteren. Oké, ik hoop dat het nog lukt. Papa Delta 4 Echo Whiskey Curix.

Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft. De tijd. Het is nu 3:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 4:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

de tijd. Het is nu 5:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

Dus papa had altijd Hotel Pingo. Kan wel ontvangen, maar ik kon er niet overheen met de set. We spelen 2 AT, dan maar via Echolink.

De tijd. Het is nu 5:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 6:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz. Geef je callsign alsjeblieft.

De tijd. Het is nu 7:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Strike two. Fallback with nine full point, laser front.
1: Ja, goedenavond Ali, P9 Fox tot voor jou retour. Er zit een beetje ruis op, dus het wordt wel moeilijk.
0: Ja, goed verstaan trouwens hoor, er zit inderdaad voor jou wat ruis op het jittervat. Even bij binnenkomt. Dat is trouwens een oude tong hoor, ik sta mij anders op binnen steken. Dus ik denk, proberen, maar ze hebben nog niet aan het kijken en een nieuwe kraan mee te halen. Want ik zou middag al beginnen, maar geen kom op visite.
1: Ja, PR3 EMZ, PR9 Foxtrot. Het gaat wat moeizaam, hè. Ik moet mijn oren echt op de spits zetten om nog wat te kunnen volgen. Het is echt veel te ruizerig. Misschien kun je beter even op 70 een frequentie kiezen. Maar ik vind het nog knap dat je vanuit de oude tongen helemaal op Utrecht terechtkomt. Dan kun je zien totdat hij daar op een gunstig hoge plek staat, hè, die repeater. Nee, ik kan er niks van maken, hè. Maar als je in de gelegenheid bent, dan stel ik voor dat je even naar 34350 gaat aan de haagse repeater. Ik denk dat dat de beste optie is. Of anders Rotterdam, hè. Haaglanden heb ik al bij staan. Ik zou Rotterdam ook even bijzetten op andere zetten.

De tijd. Het is nu 8:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 8:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 10:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 10:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:00 PM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

De tijd. Het is nu 11:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 1 uur 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

0: De tijd. Het is nu 2:00 s'nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 77 hertz.